goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 12 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
1: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemende cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad en vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Cafétocht, die krijgen een affiche en we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echt horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
2: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
1: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 0-0 zijn.
0: Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's, met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers. Het weer valt nog mee vandaag en dus blijft het voor de kustredders nog één keer uitkijken op het strand, want het is de laatste weekend dit jaar dat ze paraat staan. Het was een drukke zomer, bleek onlangs al uit de cijfers. De hitte en droogte lokte veel mensen naar het strand, met veel verloren gelopen mensen, zelfs volwassenen, en ook drukte bij de EHBO-posten.
3: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemorgen.

0: Vandaag starten we aan de kust met nevel en mist, maar vanaf de middag wordt het zonnig bij zo'n 20 graden. Zondag wordt zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst veel lage bewolking, maar later komt de zon erbij en dan wordt het 23 graden.
1: B1. Allee. Jouw zomerradio.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: De radio aan zee.
6: B1.
5: Welkom bij B1.

goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 11 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
1: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemende cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad. En vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Café-tocht, die krijgen een affiche en we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echte horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
2: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
1: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard ja, gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 00 zijn.
0: Sociale woonmaatschappij Woonsprong zette plannen voor de vernieuwde stad in de Oostendse wijk Nieuwe Stad voort, ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning. Er komen 13 nieuwe woonblokken, meer groen en een buurtpark. De voorbereidingen voor de werken en de sloop van de ondergrondse garages gaan verder. Ook de huidige gebouwen blijven aandacht krijgen met vorig jaar zo'n €600.000 voor onderhoud en renovaties. Volgens Woonsprong is er een goede juridische en ruimtelijke basis. Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers.
3: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1.

0: Weerbericht.
1: Vandaag starten we aan de kust met nevel en mist, maar vanaf de middag wordt het zonnig bij zo'n 20 graden. Zondag wordt zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst veel lage bewolking, maar later komt de zon erbij en dan wordt het 23 graden.
0: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

0: passen maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Perfect voor de zomer.

vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag. Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: Weerbericht.
1: Vandaag starten we aan de kust met nevel en mist, maar vanaf de middag wordt het zonnig bij zo'n 20 graden. Zondag wordt zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst veel lage bewolking, maar later komt de zon erbij en dan wordt het 23 graden.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music. If

0: Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1, de radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 12 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
1: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van Kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemende cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad. En vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Cafétocht, die krijgen een affiche en we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echte horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
2: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
1: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard ja, gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 0-0 zijn.
0: Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's, met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers. Het weer valt nog mee vandaag en dus blijft het voor de kustredders nog één keer uitkijken op het strand, want het is de laatste weekend dit jaar dat ze paraat staan. Het was een drukke zomer, bleek onlangs al uit de cijfers. De hitte en droogte lokte veel mensen naar het strand, met veel verloren gelopen mensen, zelfs volwassenen, en ook drukte bij de EHBO-posten.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
6: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.

0: Yo Radio Anzi B1. Enjoy the music. Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
2: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
1: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we, ja, dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Glamorous Life van Sheila E. Goedemorgen.
1: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: We zijn er weer tot 12 uur vandaag. Zaterdag 12 september.
2: Ja, goedemorgen.
0: We zitten in het gezelschap van een paar interessante mensen hier.
2: Ja, we voelen ons veilig. We voelen ons veilig.
0: De studio is volledig beveiligd vandaag. We hebben straks even kijken, we moeten even spieken. Manu de Bruyne, die komt langs en die komt praten over Barak Frituur. Dat is een band die morgen optreedt op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. En we hebben het straks over het boksgala in Oostende.
2: Mm-hmm. Belooft interessant te worden.
0: Interessant te worden. We hebben ook nog het regionaal kustweerbericht.
2: Ja.
0: De activiteitenkalender.
2: Ja, en we hebben nog een top 5.
0: Een top 5 uit de vorige eeuw. En de mashup die krijg je rond 11:45.

0: Met een 10:15 op zaterdagmorgen. Mr. Cab Driver van Lenny Gravitz. We hebben bij ons Serge Robin te gast in onze studio. En dit keer is het niet om een optreden aan te kondigen, maar wel het Ostend Box Gala. Goedemorgen, Serge.
1: Goedemorgen, Geert.
0: Vertel eens, Ostend Box Gala, niet de eerste keer dat jullie dat doen, want dit is onder de vleugels van Alain de Lange dat dit georganiseerd wordt. En dat is ook deze maand.
1: Het is ook de derde keer dat het doorgaat in Ostende. Vorig jaar hadden we het Summer Box Gala. Nu hebben we, het was een slechte tijd toen, 20 juni. Er was ook heel veel problemen met het te mooie weer als je iets binnen doet in de namiddag, op een zondagnamiddag. We hebben dus nu een september editie. We hebben een boksgala met 11 liefhebberskampen en 6 profkampen. Dat wil zeggen, een heel mooi halen met ook een Belgisch kampioenschap erin. Maar vooral alles gebaseerd rond de boxingclub Ostende. Boxingclub Ostende die in de Kortrijk Dome is qua trainingen. En die zich daar dus ontplooit helemaal, maar die in de laatste 2 jaar ongelooflijk gegroeid is.
0: Ja, de, hoe noemen ze dat, waar ze op vechten?
1: De ring.
0: De ring, inderdaad. Ja, de ring komt in het midden van de zaal?
1: Ja, de ring komt in het midden van de zaal. Dus je kan op de tribunes plaatsnemen voor de gewone zitplaatsen, de gewone tickets. En je hebt dan rond de ring zijn de VIP-tafels, waar de mensen VIP-plaatsen kunnen hebben, gekoppeld aan een diner, die de start om 18:30. In feite starten de liefhebberskampen om 15 uur. En dat zijn er dus 11 liefhebbers, allemaal liefhebbers van Boxing Club Ostende. Allemaal jonge mensen die al titels behaald hebben, die nog titels gaan halen. Dan een paar jongens die hun debuut maken. En dan om 18 uur starten in feite de avond met de dinner en de profkampen.
0: Ja, is de dame met de bordjes er ook bij?
1: Er is altijd een dame met bordjes bij en die wordt dus gekozen door 20 mannen. Dat is echt, dit is echt zo een aantal dames die zich moeten komen tonen en dan kijken wie in feite best de bordjes omhoog houdt.
0: Ja, de meest talentvolle bordjesdrager eigenlijk. Op het, wanneer vindt het plaats?
1: 26 september, dus vanaf 15 uur. En dat eindigt ongeveer rond 23 uur. Waar het tweede gedeelte, dus het profkampen en nog een paar amateurkampen doorgaan, vanaf 18 uur.
0: Oké, waar kan men tickets kopen? Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
1: De nummers, je kan tickets kopen bij Pentastiek. Dat is in de Zandvoort de Schorredijkstraat. En je kan ook bij de lange tickets opvragen, dus in de Elisabethlaan nummer 2. En je kan ook telefonisch, ik ga jou de nummers bezorgen, zodat de mensen op jullie site kunnen kijken waar ze alle info kunnen krijgen.
0: Oké, en leuk is, de komende week kan er ook een pakket van 4 tickets gewonnen worden via onze website. We zetten het er straks allemaal mooi op en dan kan je deelnemen en kan je graag en gratis naar dit Ostend Box Gala gaan in de Kortrijk Dome in Ostende. We hebben ook een echte bokser bij ons en dat is Liri Don. Dat is de voorzitter van de boxingclub Ostende. Liri Don, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat boksen op 26 september in de Kortrijk Dome. Wat voor wedstrijd wordt het?
2: Ja, inderdaad. Ik boks voor de 26 september voor de Belgische titel tegen Wal, Kemran. Dat gaat een hele moeilijke kamp zijn. Echt oorlog zijn tot de laatste ronde.
0: Oorlog tot de laatste ronde. Maar je bent toch gemotiveerd om te winnen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Je bent oprichter van de boxingclub Ostende. Hoeveel leden hebben jullie ongeveer?
2: We zitten met 45 leden. En ik heb ook 2 trainers die echt goed hun werk ook doen.
0: Oké. Dus kunnen er nog mensen bij? Mensen die graag willen boksen?
2: Momenteel niet, maar ze zijn ermee bezig voor een grotere zaal voor ons.
0: Oké.
2: Dus wij hopen wel naar een tijdje dat wij meer leden kunnen dan 45.
0: Dus veel interesse voor het boksen in Ostende. Misschien nog even, Serge. Straks gaan we het op onze website en op onze Facebookpagina zetten. Hoeveel kost een ticket trouwens?
1: Een inkomticket kost in voorverkoop €30 en aan de deur €40. Mm-hmm. En als je een VIP-plaats wil hebben met gekoppeld aan diner en dranken tot 30:30 na de laatste kamp, kost €170.
0: Oké, goed. Alles is genoteerd. Je kan het volgen op onze Facebookpagina straks en op onze website. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan en een mooi hopelijk weekend. Zijn jullie er ook bij.
0: Wij zijn er zeker bij zijn.

0: De legendarische Bazaar.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Het wordt zonnig vandaag aan de kust. Tegen de avond neemt de bewolking toe. De maximumtemperatuur bedraagt 20 graden. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. Vannacht is er kans op wat gedruppel. Minimumtemperaturen liggen rond de 17 graden. De wind blijft overwegend matig waaien. De golfhoogte langs de kust stijgt tot 1 meter tegen de avond. En de temperatuur van het strandwater bedraagt 19 graden.
1: The Morning Show. B1.
2: Goedemorgen.

Een grote hit einde jaren 90, deze Fat and Small. En wat er ook een hit is, is de kioskconcerten natuurlijk op het Wapenplein in Oostende al de hele zomer. En dat wordt nu verder gezet de hele maand september nog tot de laatste zondag. En morgen is het de beurt aan Barak Frituur.

0: drum, maar we hebben ook een keyboardspeler die soms eens accordeon speelt.
1: Oké. Okay.
0: En natuurlijk, onze front man en vrouw is wel belangrijk. We kunnen afwissen. Dus Debbie zingt de vrouwelijke partijen en Manu de mannelijke. Dus
1: voilà, we zitten hier met een liedzanger. Wat speel jij, Emmerik?
0: Ik speel gitaar.
1: Oké, okay, goed. Rock and roll. Yes. Op het podium. Mensen kunnen jullie boeken, toch, denk ik. Hoeveel optredens doen jullie zo per jaar?
2: Wel, sinds corona is dat ietsje minder. Het is... Ja, het is ook een kwestie van agendas samenkrijgen. We zijn, spelen met een aantal toneelhoeken, zitten in toneelgroepen ook met een paar. Dus die agendas zijn moeilijk samen te krijgen, maar doorgaans doen we een tiental optredens per jaar.
1: Oké, okay, goed. En morgen in Oostende op de kiosk, wat mogen we verwachten van die set? Wat voor muziek mogen we verwachten morgen? Vanaf 11 uur is dat, hè?
0: Ja, zeker en vast. Het wordt een leuke thuismatch, uiteraard. We gaan ook beginnen en eindigen met een nummer van Arno. En Lucy Loes zal ook niet ontbreken aan onze set.
1: En jullie zitten met de volledige bezetting morgen op de kiosk?
0: Ja, met de volledige bezetting. En we brengen een beetje de set zoals we op de Paulusfeesten hebben gedaan, maar dan iets meer aangepast voor een ochtenderlijke...
1: Ja, want het is vroeg, hè? Om 11 uur.
0: Ja.
1: Voor rock and roll mannen is dat niet vroeg, 11 uur?
0: Well, vroeger was dat iets moeilijker, nu is alles al van hand komen.
1: Voilà. Dat valt me ook op bij iets oudere bands, die hebben geen problemen om 's morgens om 10 uur naar voilà. Hier te komen. Voilà. Goed, morgen om 11 uur, hoe lang duurt de set morgen?
0: Een uurtje.
1: Een uurtje, ja. Tot 12 uur. Iedereen die er wil bij zijn, de inkom is gratis. Je kan gewoon een plaats nemen op een van de leuke terrassen op het Wapenplein. Mag ik jullie veel succes wensen?
2: Absoluut.
1: En we kijken er naar uit morgen om 11 uur op het Wapenplein.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel, jongens van Barak Frituur.
3: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
8: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten, boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
9: The Morning Show. The 1-1.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: country muziek. Heerlijk. Lady Antebellum met Need You Now.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
2: En daarvoor gaan we terug naar de week van september 95. Op 5 vonden we dan Take That met Never Forget. Op 4 Technohead met I Wanna Be a Hippie. En op 3 vonden we deze Diana King met Shy Guy.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.

0: Je bent fan of je bent geen fan. Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore, een nummer geschreven door...
1: Jean-Jacques Goldman.
0: Goldman.
1: Vanavond trouwens haar eerste optreden terug.
0: In Parijs.
1: In Parijs.
0: We gaan kijken.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, we gaan samen kijken.
1: Ah, oké. Okay.
0: We hebben een interview. Dus
1: wat heb ik misdaan?
0: Wat heb je misdaan? We zijn toe aan de...
1: Nummer 1.
0: Nummer?
1: Het Scatman's World van Scatman John.

0: Mooi, mooi, mooi. Dat was Max en Andy Grammer. En dat was The Thing I Love. En dat brengt de tijd op 11:05. Straks na 11:00 hebben we nog de activiteitenkalender. En we hebben nog uiteraard de mashup van de week.
1: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio aan zee.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 12 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
1: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van Kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemen de cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad. En vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Cafétocht, die krijgen een affiche. En we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echt horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
2: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
1: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard ja, gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 00 zijn.
0: Sociale woonmaatschappij Woonsprong zette plannen voor de vernieuwde stad in de Oostendse wijk Nieuwe Stad voort, ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning. Er komen 13 nieuwe woonblokken, meer groen en een buurtpark. De voorbereidingen voor de werken en de sloop van de ondergrondse garages gaan verder. Ook de huidige gebouwen blijven aandacht krijgen met vorig jaar zo'n €600.000 voor onderhoud en renovaties. Volgens Woonsprong is er een goede juridische en ruimtelijke basis. Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's, met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers.
3: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: Het is ook alweer een tijd geleden, Wham! Met I'm Your Man.
1: De activiteitenkalender.
2: Tot eind deze maand kan je elke zondagmorgen om 11 uur een aperitiefconcert bijwonen op het Oostense Wapenplein. Morgen is het de beurt aan Barak Frituur, een coverband. Ze waren daarnet trouwens tussen 10 en 11 de gast bij ons voor een leuk interview. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten.
0: Dit weekend is er terug het feest in het Westerkwartier in Oostende. De Melody Makers Oostende organiseren dan het West Quarter Festival in en rond het Gerechtsplein vlakbij het VTI. Vandaag en morgen staan een aantal optredens gepland. Morgen is er ook een traditionele rommelmarkt. De optredens zijn gratis bij te wonen. Alle info kun je terugvinden op de website melody-makers.be.
2: En in september en oktober brengen lokale handelaars de modeliefhebbers samen tijdens Fashion Waves. Zo zijn er heel wat workshops, modeshows en evenementen. Alle info hierover kan je vinden via visitoostende.be.
0: Heb je ook informatie voor onze agenda? Laat het weten via studio@radiob1.be.
3: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Zo'n muziek maken ze eigenlijk niet meer. In die tijd, denk jaren 80, 90 was dit wel enorm populair. India met Orinoco Flow.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Het kustweerbericht.
2: Ja, het wordt vandaag zonnig, maar tegen de avond neemt de bewolking toe. De maximumtemperatuur bedraagt vandaag 20 graden. De wind waait matig uit het zuid-zuidwesten. Vannacht kans op wat gedruppel. De minima liggen dan rond de 17 graden. De wind blijft overwegend matig waaien.
0: Dankjewel voor het kustweerbericht. Deze man is volgend jaar op 1 mei live te zien in het gloednieuwe kustzaal van Oostende. Hier is Frank Boeien nog eens met Koud in mijn hart.

0: Plassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
3: Welkom.
4: Good morning, everybody.
3: In the morning show op B1.

0: De activiteitenkalender.
1: En morgen is het terug de Open Monumentendag. Ook Oostende doet volop mee. Er is een lezing in het Kurszaal van Oostende, een fotozoektocht in het Westerkwartier en er zijn ook wat rondleidingen op Oostendse oude cities. Alle info via openmonumentendag.be.
2: En morgen organiseren de Soulful Masters een strandparty ter hoogte van Strandpost 3 in Bredene. Dat is in Cocky Beach. De party staat om 14 uur en de toegang is volledig gratis. En dit weekend vindt in Oostende de 8e editie van Benefriet plaats. Dit jaarlijkse zeilevenement wordt georganiseerd door de VZW Stuurvrouw in samenwerking met de Royal North Sea Yacht Club. Ervaren schippers nemen enthousiaste passagiers mee voor een weekendje op zee voor het goede doel. Alle info kan je terugvinden op stuurvrouw.be.

0: geniaal nummer van Somber, My Body Isn't Ready. En we hebben de mashup van deze week.
1: Ja, een mooie samensmelting van rock, music en disco. We hebben Huey Lewis en The News samen met The Tramps en noemen het The Power of Disco.
2: Dit is de mashup van de week.

0: Ja, het zit er bijna op voor deze morningshow voor vandaag.
1: De tijd is voorbij gevlogen.
0: Ja, inderdaad. Bedankt voor onze gasten, maar nu gaan we ook nog even kijken.
1: De mensen van de boxclub.
0: Lili Don, Serge Robin bedanken we ook uiteraard. Graag tot volgende week.
1: Doei.

0: goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

is lunchtijd bij B1, dat is bij ons tijd voor B1 regionaal. We gaan het hebben over het nieuws op dit ogenblik hier aan zee. En jouw tips zijn ook welkom. Tip de redactie via info@radiob1.be. Alle nieuws is welkom via dat adres info@radiob1.be. Dit uur B1 regionaal tot 1 uur.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: 12 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
2: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemende cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad. En vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Cafétocht, die krijgen een affiche en we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echt horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
3: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
2: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard ja, gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 0-0 zijn.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: B1 Regionaal.
1: Sociale woonmaatschappij Woonsprong zet de plannen voor de vernieuwde stad in de Oostendse wijk Nieuwe Stad voort, ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning. Er komen 13 nieuwe woonblokken, meer groen en een buurtpark. De voorbereidingen voor de werken en de sloop van de ondergrondse garages gaan verder. Ook de huidige gebouwen blijven aandacht krijgen met vorig jaar zo'n €600.000 voor onderhoud en renovaties. Volgens Woonsprong is er een goede juridische en ruimtelijke basis.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: One Regionaal.
1: Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's, met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Het stadsbestuur van Oudenburg trekt de komende weken naar de vier deelgemeenten met Café Parler. Inwoners kunnen daar in een informele sfeer vragen, bezorgdheden en ideeën bespreken met de stads- en de wijkraadvoorzitters. Ook thema's zoals openbare verlichting, afvalbeleid en openbare werken komen aan bod. De eerste avond is op 6 oktober in Oudenburg. Daarna volgen nog Ettelgem, Westkerke en Roxhem.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: weer valt nog mee vandaag. Dus blijft het voor de kustredders nog één keer uitkijken op het strand. Want het is de laatste weekend dit jaar dat ze paraat staan. Het was een drukke zomer, bleek onlangs al uit de cijfers. De hitte en droogte lokte veel mensen naar het strand, met veel verloren gelopen mensen, zelfs volwassenen, en ook drukte bij de EHBO-posten.
1: B1 Regionaal, met Jeroen Verkruijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: De asfalteringswerken op de A10 tussen Oostende en Jabbeke zijn afgerond. Het wegdek is in beide richtingen vernieuwd. De verkeershinder viel tijdens die werken wel mee, al was er wel plaatselijk een snelheidsbeperking. Die maatregelen zijn opgeheven. De snelheidslimiet over de brug in Oudenburg blijft wel beperkt tot de 90 per uur.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gecquere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gecquere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goeie

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon.

heerlijke gerechten, boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

0: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis, dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is B1.
4: B1.
3: Enjoy the music.

notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Het stadsbestuur van Oudenburg trekt de komende weken naar de vier deelgemeenten met Café Parler. Inwoners kunnen daar in een informele sfeer vragen, bezorgdheden en ideeën bespreken met de stad- en de wijkraadvoorzitters. Ook thema's zoals openbare verlichting, afvalbeleid en openbare werken komen aan bod. De eerste avond is op 6 oktober in Oudenburg. Daarna volgen nog Ettelgem, Westkerke en Roxhem. Het weer valt nog mee vandaag en dus blijft het voor de kustredders nog één keer uitkijken op het strand. Want het is de laatste weekend dit jaar dat ze paraat staan. Het was een drukke zomer, bleek onlangs al uit de cijfers. De hitte en droogte lokte veel mensen naar het strand met veel verloren gelopen mensen, zelfs volwassenen. En ook drukte bij de EHBO-posten. De asfalteringswerken op de A10 tussen Oostende en Jabbeke zijn afgerond. Het wegdek is in beide richtingen vernieuwd. Een verkeershinder viel tijdens die werken wel mee, al was er wel plaatselijk een snelheidsbeperking. Die maatregelen zijn opgeheven. De snelheidslimiet over de brug in Oudenburg blijft wel beperkt tot de 90 per uur.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag een graad of 20 hier aan zee en het is helemaal zonnig. Morgen zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst weer lage bewolking, maar later komt de zon erbij. Dan krijgen we een graad of 23. Dinsdag opnieuw meer regen.
0: Dit is B1.
2: Yeah.
0: B1.

0: de Garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
2: Enjoy the music. B1.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: sociale woonmaatschappij Woonsprong zet de plannen voor de vernieuwde stad in de Oostendse wijk Nieuwe Stad voort, ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning. Er komen 13 nieuwe woonblokken, meer groen en een buurtpark. De voorbereidingen voor de werken en de sloop van de ondergrondse garages gaan verder. Ook de huidige gebouwen blijven aandacht krijgen met vorig jaar zo'n €600.000 voor onderhoud en renovaties. Volgens Woonsprong is er een goede juridische en ruimtelijke basis. Het stadsbestuur van Oudenburg trekt de komende weken naar de 4 deelgemeenten met Café Parler. Inwoners kunnen daar in een informele sfeer vragen, bezorgdheden en ideeën bespreken met de stad- en de wijkraadvoorzitters. Ook thema's zoals openbare verlichting, afvalbeleid en openbare werken komen aan bod. De eerste avond is op 6 oktober in Oudenburg. Daarna volgen nog Ettelgem, Westkerke en Roxhem. De asfalteringswerken op de A10 tussen Oostende en Jabbeke zijn afgerond. Het wegdek is in beide richtingen vernieuwd. Verkeershinder viel tijdens die werken wel mee, al was er wel plaatselijk een snelheidsbeperking. Die maatregelen zijn opgeheven. De snelheidslimiet over de brug in Oudenburg blijft wel beperkt tot de 90 per uur.
1: Tot zover het regionieuws. De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag een graad of 20 hier aan zee en het is helemaal zonnig. Morgen zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst weer lage bewolking, maar later komt de zon erbij. Dan krijgen we een graad of 23. Dinsdag opnieuw meer regen.
0: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
2: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat de akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartSchool. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
3: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
1: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakten ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
0: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag een graad of 20 hier aan zee. Het is helemaal zonnig. Morgen zwaar bewolkt met regen en maximaal 21 graden. Maandag eerst weer lage bewolking. Maar later komt de zon erbij. Dan krijgen we een graad of 23. Dinsdag opnieuw meer regen.
0: B1, B1. De radio aan zee.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 12 september vandaag en dat is voortaan de Nationale Cafédag. De nieuwe feestdag heeft als doel om de Belgische cafécultuur te versterken en cafés opnieuw de plaats te geven die ze verdienen. Ook in Oostende ondersteunt de stad die actie. Je hoort schepen Charlotte Verkijn.
1: Het is de eerste Nationale Cafédag zaterdag. Dat is een privé-initiatief van kroegtijgers, waarbij in heel het land eigenlijk de cafécultuur bewaard wordt. Maar Oostende kon echt niet achterblijven om daar een extra aan te koppelen. Enerzijds om dat ook te stimuleren, die traditie te bewaren. Maar anderzijds hoeft het ook eens gezegd te worden dat wij maar liefst 31 deelnemende cafés hebben en we staan daarmee echt van boven in de top. Dus dat wil wel wat zeggen dat de horecabeleving in Oostende toch echt wel van belang is voor de stad. En vandaar gaan wij daar een actie aan koppelen om die cultuur, die traditie toch ook te bewaren. En we roepen eigenlijk de Oostendenaar op om op café te gaan. De 31 deelnemende cafés die ook meedoen op de eerste Nationale Café-tocht, die krijgen een affiche en we roepen op om iedereen daar zoveel als mogelijk cafés te bezoeken, de QR-code te scannen en dan heb je met je vrienden kans op een echte horeca-pretpakket of een café-pretpakket. Het is een heel mooi pakket om nog een keer extra te stimuleren om op café te gaan. Dus ik zou zeggen, Oostendenaars, 12 september, kom buiten, steun uw horecabazen en Oostende, ga op café.
2: Het is zo dat de mensen dat niet allemaal in één dag moeten doen, 31 cafés. Ze krijgen daar een week tijd voor.
1: Klopt. We zijn natuurlijk politiek correct dat we niet verwachten dat de mensen 31 cafés doen op één dag om te kunnen in aanmerking te komen voor het extra pakket dat we uitgeven. Dus ze hebben nog tijd tot het einde van de maand. En uiteraard ja, gaan we ook niet zeggen aan de mensen wat dat ze daar moeten drinken. Dus dat kan gerust een mocktailtje, een cola of een 0-0 zijn.
0: Sociale woonmaatschappij Woonsprong zet de plannen voor de vernieuwde stad in de Oostendse wijk Nieuwe Stad voort, ondanks het beroep tegen de omgevingsvergunning. Er komen 13 nieuwe woonblokken, meer groen en een buurtpark. De voorbereidingen voor de werken en de sloop van de ondergrondse garages gaan verder. Ook de huidige gebouwen blijven aandacht krijgen met vorig jaar zo'n €600.000 voor onderhoud en renovaties. Volgens Woonsprong is er een goede juridische en ruimtelijke basis. Leffingen-Leuren viert dit weekend zijn 50ste editie en heeft daarvoor ook een boek uit, Mirakel in Leffingen. Het festival begon klein in 1977 en groeide uit tot een festival met internationale bands. Sinds een jaar of 11 programmeren ze jonge, minder bekende bands rond de kerk van Leffingen. Het boek bundelt interviews, anekdotes en foto's, met ook aandacht voor de kunstprojecten en de vele vrijwilligers.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hit.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
3: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball, de beste 80s en 90s party hits.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
2: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat de Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournee Nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
3: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
1: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
4: Dit is een Glitterball Classic. Hey,

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.